0: Michael Jackson te zien in de bioscoop en ook te horen op de radio. Net met Off the Wall.
1: Naamplaatje. Naamplaatje.
0: Ja, er zijn toch heel veel liederen uitgebracht met de naam en de titel. In de avond van 5 houden we van die titels en zijn we dus op zoek naar allerlei naamplaatjes. Er komen alweer mooie suggesties binnen via de NPO Luister-app. Heb je nou ook nog een lied waarvan je denkt, oh, dat gaat over een naam of over misschien wel mezelf? Dan mag je dat laten weten en dan komt die wellicht een keer voorbij hier in de avond van 5. Voor vanavond heb ik gekozen voor de suggestie van Ed, dankjewel ervoor. Ed van Loon die schrijft, ik heb 20 jaar geleden een knoop gekregen van mijn kleindochter Ruby. En die ligt al jaren op mijn nachtkastje. Het is een kleine en eenvoudige knoop, maar voor mij van onschatbare waarde. Soms dan pak ik hem even vast en dan zie ik weer hoe ze hem in mijn hand legde. Alsof ze me iets gaf om altijd aan vast te houden. En daarom, als een herinnering aan mijn kleindochter Ruby, het nummer Ruby Tuesday van de Rolling Stones.

Don't Dream. It's over. Crowded House. En ik vind het wel bijzonder om te lezen dat het ook geschreven is terwijl er beneden daadwerkelijk een crowded house was. Het is namelijk geschreven terwijl er beneden een feestje gaande was, georganiseerd door de broer van een nieuw fin van Crowded House. En ik denk, ja, iedereen die zal het wel een keertje herkennen. Totdat je soms op een feestje staat en dan je denkt, ja, ik wil er eigenlijk niet zijn. Nieuw Finn die had het ook van Crowded House en hij besloot er gewoon tussenuit te knijpen. Hij trok zich terug op de kamer van zijn broer waar een piano stond. En terwijl iedereen beneden stond te praten en te feesten, schreef hij dit lied. Don't dream it's over. Nou, ik zou ook willen zeggen, don't dream it's not over yet. Want dit is de avond van 5 tot 11 uur vanavond, waar we nu een aantal kaartjes gaan bezorgen.

0: Oldsman, mijn collega Jesse van de EO. Want soms zit iets moois in iets heel kleins. In een kaart bijvoorbeeld, in een paar woorden. Even laten weten aan iemand, ik zie je en je bent niet alleen. Dat is ook het mooie van de kaartenclubactie. Op een eenvoudige manier iemand een hart onder de riem steken. En dat gebeurde deze maand voor Marco. Marco die heeft het de afgelopen tijd zwaar gehad. Eind vorig jaar ging het thuis niet meer door fysieke en mentale klachten. Hij werd toen opgenomen in een verpleeghuis van het leger zelfs en daar kwam hij tot rust. En stap voor stap herstelde hij, werd hij weer vrolijk en uiteindelijk, ja dat is mooi, kon hij weer naar huis toe gaan. En daar is hij heel dankbaar voor. Tegelijk is het thuis nu ook vaak stil. Marco die is alleen en juist dan kan een kaartje, een paar warme woorden erop ongelooflijk veel betekenen. Dus onze Mr. Polsman Jesse is bij Marco langs om hem te verrassen met heel veel kaarten.
1: Hey, ja, daar sta ik hoor in Papendrecht met 3 tasjes vol met allemaal mooie kaarten voor Marco. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat reageren.
2: Zijn al die kaarten voor mij?
3: Ja, zeker.
4: Zo, mooie kaarten.
5: Hoi Marco, wat fijn dat je weer een eigen plekje hebt. Ik hoop dat hier weer hoop en blijdschap zal komen. En vooral een aantal mensen om je heen. Samen een koffie doen of wat te eten en de gezelligheid van elkaar. En een goed gesprek. Een hartelijke groet en Gods zegen gewenst. Nanneke.
1: Nou, wat lief.
5: Ja, dat is echt, ja, dat vind ik echt leuk. Nou, ik heb vanavond wel even wat te doen.
1: Ja? Marco, wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die jouw kaartje hebben gestuurd?
5: Lieve en beste mensen, dit doet me vreselijk goed dat jullie al deze lieve, prachtige en mooie, bemoedigende kaarten voor me verzameld hebben. Opgestuurd hebben, dat doet mij verschrikkelijk goed. De Heer zij met jullie allen. Nogmaals, vreselijk bedankt.
0: Nou, dat is toch het mooie van die kaartenclubactie. Dat je een kaart mag sturen naar iemand die je niet kent en die het wel goed kan gebruiken. Binnenkort weer een nieuw iemand naar wie je de kaarten mag sturen. En wie weet wordt je kaart dan ook daadwerkelijk voorgelezen hier in de avond van 5. Dit is muziek van Agda de Munnik.

will keep us together hier in de avond van 5. Daarvoor Agda en de Munnik en het regen zonnestralen. Zometeen 2 platen van Lou Rawls. 2 voor de prijs van 1 met sowieso het nummer Lady Love. En wat mag daarna klinken? Je hebt nog 3 minuten om het door te sturen met de NPO Live app. Welke plaat van Lou?

0: is Armstrong. And we have all the time in the world. Nou, zit ik gewoon door me heen te praten. Dat is niet netjes.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Het is tijd voor 2 voor de prijs van 1. Muziek van Lou Rawls vanavond. Ik vertelde net dat hij 4 octaven kan zingen. Ik was toch even benieuwd hoe bijzonder dat nou is. De meeste mensen die denken dat ze kunnen zingen, die hebben 2 octaven. Een goede zanger die heeft er 3, maar 4 octaven, wat Lou Rawls dus heeft. Dat betekent dat je zo van diep als echt een hele diepe baritonstem tot super hoog kunt zingen. Dus nou, dat is mooi. Zeker als je zanger bent, kun je alle kanten op. Genoeg platen heeft hij uitgebracht. Lady Love, die ga je nu horen. En daarna nog een plaat van Lou Rawls. Ik heb gekozen voor de suggestie van onder meer Rob. Someday you're gonna be old. Die hoor je zometeen na Lady Love.

dat is toch heerlijk, vrolijk, zeg. Laurels en Sunday, you'll be old. Je knippert twee keer met je ogen en ineens inderdaad is het zover. Dan denk je, oh, ben ik al zo oud geworden. Dat is waar het nummer over gaat. En ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor deze avond, hè. Je knippert twee keer met je ogen en ineens is het bijna 11 uur. En dat betekent dat de avond van vijf er bijna op zit voor vanavond. Komende maandag, dan zit Ger er gewoon weer voor je klaar. En morgenavond, dan hoop ik hier weer te zitten met een goed gevulde muzikale fruitmand. Voor nu zou ik willen zeggen, wie je ook bent en waar je ook luistert, je bent niet alleen. Een hele fijne muzieknacht gewenst. Met zometeen muziek van Simon & Garfunkel, ook UK staat voor je klaar. En nu is Bruce Hornsby en de Rangers. Dit is The Way It Is.

0: 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Voordat ik hier manager

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat het doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij met de gang van zaken. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Bij protesten in Istanbul zijn 500 mensen opgepakt. Op 1 mei, de dag van de arbeid, zijn er vaker protesten in Turkije. Vakbonden en werkenden houden dan marsen door de stad. Demonstranten proberen het Taksimplein te bereiken, maar er mag sinds 2013 niet meer gedemonstreerd worden. Ook vanavond was er weer een natuurbrand. Dat was op landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. En ook in België woedde sinds het eind van de middag brand op een militair terrein. En ook dat vuur is geblust. In Rotterdam is vanmiddag een vrouw van 80 klem komen te zitten onder een tram. Hoe dat kon gebeuren is volgens de regionale omroep Rijnmond nog niet bekend. De vrouw kwam op de koolsingel vast te zitten tussen de tram en de rails. Ze is door de hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder was ze aanspreekbaar. Door het ongeluk kwam een deel van het tramverkeer in Rotterdam stil te liggen. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II uit Tilburg de tegenstander. Het weer tot slot. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag ook regen en onweersbuien. Lokaal met hagel en windstoten en veel regen in korte tijd. Het wordt 14 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: die anders doet.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Middernacht, begin van zaterdag 2 mei. Stef Banstra met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. De Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. En hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie, die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject, waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. En ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar in Winschoten aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en ook in de verlenging werd nog niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk en dan volgende week zaterdag de return in Tilburg. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Zondagavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran.